Want hij is de zonnestraal, de liefste demon op de wereld. Dan wacht je af.